Doe, daar legt man zich dan doe. In schoine wegemuis, nu gaat dat voeder los. En jij de mat ontmooit, langt nu die bonnenbruid. Ze valt erover